kale kwemba kuda chita nchesa mesiesh markowa ulikira nkati mwenu studio radio Mozambique makamaka pakati pandi matu ishe malungero anchisena mbonye tifu kwimba kwa slal kwimba kwa contigo